0: Wat is het in het Nederlands?
1: Groot is uw trouwheid.
0: Oké, okay, een stukje. Groot is uw trouwheid. Voor de mensen die Nederlands spreken. Groot. Oké. Okay. You try also. Groot is uw trouw, O Heer. Yes. Yes. Yes. Oké. Okay.